Tal ko ai givelle, gilve visha liton, vaidon shottuit aslagje shit okt. Porka ahpidat mil, ale perustontas, ate uhtsindat orrogelet.